tracks aan zijn passion. Dat tot de sleur is je Pretty Young Sounds. Oh yeah. Vroeger houding Khadija Dalla in de mix.